dagen nog maar helemaal niks. Goed, er zijn lieder aan de gaan we op in de planskens. Dat gaan zien wat ik ga. Weet je, wanneer we op een discotheek zijn, dan gaan we beginnen al.